0: Realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: created equal.
1: Ja, en dan zijn we weer met het tweede uurtje Caribisch Carousel van 8 tot 9. Ooit had ik wel eens een andere jingle voor het tweede uur, maar mensen luisteren soms de uren apart. En dan wil ik het toch gezegd hebben. Wij zijn er tot 9 uur. Ik ben Marion del Prado en je luistert naar Radio Zon en Breugel.

0: Ja, en ik krijg net de tip dat hij ook alweer een nieuw nummer heeft gemaakt. En dat heet Neve en Verano samen met Manicoes. Dus die houden jullie te goed.
1: My sweet love.
0: Nog eentje.
1: Oh baby, come closer.
0: Van Ramzi Fermin. De man die ook het mooie nummer maakte. Waar ik mee begon, het eerste uurtje.

Ja, het is zo simpel om mensen een gunst te doen, weet je. Je gebruikt elkaars middelen en wat maakt het allemaal uit? Ik weet dat wij op onze leeftijd niet meer uit zijn op carrière of roem of dat soort dingen, maar dat het gewoon leuk is om dingen te doen. Volgende gaan we weer eventjes naar Angola. En als jullie ping tussendoor horen, dan is dat mijn WhatsApp. Want mijn Facebook staat aan. En dan weet je dat ik reacties krijg op het programma.

wel eens verteld. Mocembe is een traditionele muziek- en dansstijl uit Angola met een vrolijk, speels en energiek karakter. Dat spreekt mij aan. Wat is semba? Het woord stamt af van masemba, wat vroeger... even klaar uitzetten, ja. Wat vroeger... wat een aanraking met de navel betekent, wel grappig. Muziek heeft een vrolijke en, op zijn zwepend tempo... en dat doet denken aan de merengue. De dans is, het is een snelle partnerdans... waar duidelijke heupbewegingen en wat meer vrije ruimte tussen de dansers... is dan bij moderne stijlen. Nou, het verband met kizomba is dat semba veel ouder traditioneel is... en eigenlijk de voorloper van de populaire dans kizomba. Waar kizomba rustig en heel intiem gedanst wordt... is semba een stuk sneller, speelser en bevat het meer acrobatische passen. Zoveel als je kan natuurlijk. Nou, ik ben daar wel van die semba. En ik ben ook wel van de snellere kizomba. Maar dat heb ik al vaker gezegd. En vandaar dat het ook terug dat je terugvindt in mijn programma. De volgende is een AI-nummer, maar wordt heel veel gedraaid. En is van... hoe heet die? Kura. DJ Kura.

Ja, en ik heb al wel eerder heb ik eens een keer in het programma een Papje Mensennummer gedraaid. En dat was ook een beetje tekst die eigenlijk, als ik hem goed verstond, niet kon. En ja, zo is het. Je kan dus gewoon allerlei teksten in nummers zetten. Zo ook deze Coochie Coochie. Ja, wat is nou Coochie Coochie? Als je goed luistert, dan neemt hij er mee. En volgens mij eten ze ook nog eerst sushi.

Cura, DJ Foschino, Mickey DJ, Riviera DJ, DJ Isam. Ja, dat zijn allerlei DJ's die met elkaar samenwerken en dan dit soort nummers uitbrengen.

0: Nou, voor degene die zich zitten te ergeren aan dit soort nummers, dan is de volgende een verzoekje.
1: Yo!
0: Dan gaan we even terug naar de echte muziek. Nick, Nataya

Zo, dan zijn er weer een paar mensen wat rustiger aan het luisteren in plaats van dat ze zich aan het ergeren zijn. En ja, het is moeilijk hoor, die dingen die met AI nu gebeuren. Ik vind het wel ver gaan ook. En het is voor muzikanten is het best wel ingewikkeld. Maar ja, aan de andere kant kan je het zo zien als het vroeger ging, dat iedereen, elke muzikant zijn partij inspeelde en dat alles bij elkaar werd gezet in de studio. Maar ja, we gaan het zien. Misschien wordt het wel een nieuw verdienmodel, bijvoorbeeld, die je stem en zo verkopen.

En ik denk met mij nog een aantal mensen. Maar misschien dat dat wel niet zo blijft. Dankjewel, degene die dit nummer aanvroeg. We gaan even terug naar de bachata. Want dat beloof ik altijd, tweede uur.

Ja, die bachatas die gaan nog steeds over heel veel verdriet en liefde en ellende. Daar zijn ze ook uit ontstaan, want het is gewoon straatmuziek geweest. En het is ook een hele poos is het verboden geweest. Ja, ik vond het toch weer een slechte dag. Ik probeer meestal goed nieuws te volgen, maar deze keer kwamen er drie dingen bij me langs waar ik me toch weer zorgen over maak. En wat ik ook echt heel fout vind. En waar ik ook echt vind dat ons Nederland daar super hypocriet in is. Het is eigenlijk de LHBTQ-gemeenschap. Ik las een artikel in Trouw dat kinderen thuis gehouden worden door hun ouders als de COC voorlichting komt geven. Al die soorten lessen die daarover gaan, daar wordt heel slecht mee omgegaan. De negatief zijn over homoseksualiteit in groep 8 is heel erg gestegen, zowel onder allotone als niet-allotone jeugd. Dus ik vind dat helemaal geen goede ontwikkeling. Ik heb het al vaker gezegd. Wat hebben wij helemaal te maken met iemands seksualiteit? Laat mensen gewoon doen waar ze zin in hebben. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor een ding wat langskwam. Dat Raven die heeft in een gesprek heeft hij zich heel kwetsbaar opgesteld. Hij is ik, zoals hij dat noemt, maar die keuzes heeft hij niet altijd. En hij heeft in een discussie met iemand gezeten. En die iemand die heeft gewoon heel slecht gereageerd. Nou, Raven moet je maar even googlen. Dus echt gewoon, hij heeft ook televisieprogramma's. Nou, en als je naar het feminisme kijkt, dan is het helemaal waardeloos. Er zijn echt dingen aan het terugdraaien waar hele groepen vrouwen gewoon jaren voor gevochten hebben. En eigenlijk kan dat gewoon allemaal niet. En ik zou zeggen, laten we eerst eens beginnen met een gelijk salaris voor vrouwen. En voor de rest alles laten zoals het is. Maar ja, de volgende. Dat is een oudje.

Ja, en om even terug te komen op het stuk over wat ik voor dit nummer zei. Mijn vriendin zegt altijd, er zijn meer CEO's die Peter heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn. Nou, dat is al zoiets. En ik heb even het artikel van Trouw erbij gehaald, wat ik gelezen had. Op een middelbare schoolklas van 30 leerlingen stond in 2021 ongeveer 12 meisjes en 6 jongens positief tegen homoseksualiteit. In 2025 waren in dezelfde klas nog ongeveer 8 meisjes en 3 jongens positief. Nou, ik begrijp er helemaal niks van. En eerlijk gezegd, ik denk gewoon dat alles aan de keukentafel begint. En het is belachelijk dat dit in ons zogenaamd tolerante landje zulke cijfers geeft. De volgende is een bachata.

bachata. Althans, hier kan je Dominicaans op dansen, want de bachata was altijd al Dominicaans. Nog een bachata voor de bachata-liefhebbers, want ik krijg, af en toe krijg ik reactie dat ik te weinig bachatas draai. Nou, dat kunnen we wel eens goed maken, een beetje. Dit is een cover. En daar ben ik altijd heel benieuwd naar. Ik denk dat jullie het al horen. Smooth Operator.

Amerika. Nou, deze is er een van, Johnny Vasquez. Die heeft ooit eens een nummer gemaakt, Azafate. Maar de meeste muziek waar wij op dansen komt van de Oostkust. Alleen uit verschillende tijden. En nou, de jaren 80, 70, 80, toen kwam Cuba naar Amerika. En toen is er heel veel muziek gemaakt. Oscar de Leon, wat een Venezolaan is, zingt ook Cubaanse nummers. Dus geen muziek van de Westkust.

Jongen, tegenwoordig kan je alles opzoeken. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want dan hoor ik iets of dan zie ik iets. En denk, nou, ik ga toch eens kijken. Het is gewoon, hij was geboren in Guadalajara in Mexico. En hij is dus geassocieerd met de L.A. Dans Salsa stijl. Die bekend staat om voetwerk. Nou, wat staat er nog meer? Intricate turn patterns en theatrical performance. Ja, show dus. Heel veel show met voetenwerk en van alles en nog wat. Dat weten we, want dat is L.A. De volgende is een eentje die, als je die draait, iedereen blij wordt. Gisteren werd hij ook weer gedraaid. En dan kijk ik naar de dansvloer. En dan zie ik gewoon iedereen heel blij kijken. En dat is eigenlijk waar ik het voor doe. Ja, ik schuif omhoog. Even terug vanaf het begin. Blije mensen, daar organiseer ik mijn feestjes voor.

vind het altijd heel opportunistisch. Ik moet zeggen dat ik wel heel fijn leef. Maar dat komt vooral omdat ik de positiviteit opzoek. Want als je mij in een depressieve bui ontmoet, dan vind ik er ook aan een heleboel dingen niks aan. En toevallig was ik vorige week ook weer gepakt door de fraude. Door de telefoon. Ik kreeg een telefoontje wat begon met: dit is de fraudedesk van de ABN AMRO. Nou, uiteindelijk heb ik het gewoon goed afgehandeld. Maar ik was er bijna ingetrapt. En mijn zoon zei: ja, mama, banken bellen je nooit. En wat je altijd kan doen is een medewerkerscheck. Als je zoiets aan de telefoon hebt, dan kan je vragen voor een medewerkerscheck. En dan krijg je in je privéomgeving van je ABN of van je bank, krijg je een, in ieder geval bij de ABN AMRO, krijg je een reactie: ja, u bent met een medewerker aan het telefoneren. Of ze zeggen: nee, u bent niet aan. Nou, dan weet je dat het vals is. Ik vond het weer wat. Ik dacht van: ik ben heel scherp daarop. En toch ging het bijna mis. Even kijken, nog even terugkomen op dat wat ik net zei, dat er geen salsa-orkesten zijn uit L.A. Want tegenwoordig kan je natuurlijk alles opzoeken, zoals ik al vermoedde. Nou, er zijn een paar salsa-artiesten. Son Mayor, dat is een salsa-orkest uit Los Angeles, wat bekend staat om live optredens en bijdraagt aan de lokale salsa-scene. En dat is dus wel heel bekend, dat daar dus die LA-stijl is ontwikkeld. Verder heb je Chino Espinoza y Los Dueños del Son. Nou, dat is wel grappig. Het orkest komt uit Los Angeles, maar heeft het repertoire van de Afro-Caribische salsa-traditie. En dan is dit helemaal grappig. Conjunto Oye, een salsa-orkest wat traditionele Cubaanse muziek combineert met Puerto Ricaanse invloeden. Nou ja, dus geen muziek uit de West Coast. En misschien qua dansen is daar ook wel de West Coast swing belangrijk voor hun. De volgende is een oudje van Oscar de Leon. Maar ik hoor hem ook niet zo vaak meer. En hij is toch echt heel mooi.

Ja, en misschien gaat dit het laatste nummer worden, als ik het zo even bekijk. Want we zitten alweer op 3 minuten voor de klok van 9 uur. Tijd tekort, ik denk het elke keer. Fijn dat jullie geluisterd hebben. En ik hoop dat het fijne muziek was ook. Ik ben er gewoon volgende week weer live om 7 uur bij Radio Zonnebreugel. Met het programma Caribisch Carousel.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

Dude.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4:00 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Are you ready?

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
3: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-smb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Menno Dekker.

nooit gedacht dit duo in een easy listening programma te kunnen draaien. Nou, dat was al de moeite waard. Ariana Grande met Justin Bieber en Stuck With You. Geëdit door onze eigen Paul Verwaveren, dan weet je dat vast. Dennis van Aarsen, van Nederlandse afkomst. Strawberry.

Zo, wauw zeg. Die kan er wat van. Dennis van Aarsen en Strawberry Moon. Prachtig bij Dekkerradio Ijzeweeën. En dat hoor je alleen maar in dit programma van Paul van Waveren en Menno Dekker. Hier is Delize. Nu de trein is vertrokken.

toch geweldig om zo fantastisch te kunnen spelen. In Amerika doen ze dat regelmatig, maar er zijn ook veel meer easy listening stations dan in Nederland. Wij zijn een uitzondering. En Paul Verwaveren en Menno Dekker doen wekelijks hun best om er een prachtig programma van te maken. Greg Karuka, sorry, met Peter White en Deep Into You. We gaan eens luisteren naar een Nederlandstalige artieste, Margriet Eshuis en haar band. Go on back to Barbados.

Go on back to Barbados. Ik ben er nooit geweest, maar ik zou er graag naartoe gaan. Maar Griet Eshuis zong erover. En we gaan op weg naar het half uur met John Barry en zijn orkest. The Girl with the Sun in Her Hair.

Je luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren. Radio SNB. Menno Dekker met Easy Listening.

Deel 2 van het uur Dekker Radio Easy is van start. Met Eva Simons na het half uur. En Blessing heet het. Het is geëdit door onze Paul van Waveren. Hij is waarschijnlijk oorspronkelijk veel langer, maar is heel mooi zo. Prachtig lied, zeg, trouwens. Dekker Radio Easy met Ellen Clarkeren uit Nederland. Don't cry, daddy.

Afkomstig uit het jaar 1963. En ja hoor, ik heb goed geluisterd. En als jij het hebt gedaan ook, dan hoor je dat dit in stereo is opgenomen. In 1963 al. Toen begonnen ze daar al mee. Leuk is dat.

James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. En we gaan naar Brazilië toe. En daar hebben we het Brazilian Tropical Orchestra met Carolina.

Grover Washington Jr. heet deze saxofonist. En Wine Light is al een tijdje geleden gemaakt. Maar het is nog steeds de moeite waard om te beluisteren, toch? We gaan naar Harry Nilsson luisteren. Dat is filmmuziek. Everybody's Talking, zingt hij.

Eva de Roveren was dat. Fantastisch, toch? En ik ga afscheid nemen. Ja, want het uurtje is alweer voorbij. Rogier van Otterlo sluit dit uur af met zijn orkest Shiny Stocking. Tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Dekker Radio.
9: Menno Dekker.

aparte start van Dekker Radio Easy dit uur. Met Wim Hogekamp en dat prachtige lied met Moeder is wat suffig. En de studiogroep Telestar en In the Mood. Bij Dekker Radio Easy hebben we nu Magic Mumble Jumble. En dan heet het Chasing.

Easy Listening bij Dekker Radio. En de Beatles horen daar ook bij met Here Comes the Sun. En dacht je van de Rolling Stones. Zou dat kunnen? Ik denk het wel, hè. As Tears Go By. En daarna het Moonlight Orchestra. Met Thierry Tombolina.

lieten van Bram Vermeulen. Zo waar als dit is. Pauline uit 1980. En ik denk dat er niet veel veranderd is wat dat betreft. Back in Radio Easy. We gaan even vrolijker verder met The Lovely Day. Hier is Bill Withers.

Bill Withers en Lovely Day uit de jaren 70. Dekke Radio Easy gaat even op weg naar de bodem van het uur. Dat doen we instrumentaal met Grover Washington Jr. Vine Light is de titel. Tot zo.

geen slecht begin, hè? Van deel 2 van dit uur Dekker Radio Easy. We begonnen met champagne en caviar. Nou, ik ken slechtere begins van een uur. Ja, Astrid Gilberto hoorde je met Ron Last. We gaan eens eventjes kijken in België eigenlijk. Adamo. En hij zegt, het is mijn leven.

is nog niet te laat. Je luistert naar Dekker Radio Easy en de Fat Eddie Band Project van een paar jaartjes geleden. En die draaiden we bij Dekker Radio Easy. Deze meneer draai ik altijd in de zomer. Op zo'n hete dag. Maar dat is het nu niet. Het sfeertje is er wel. Bobby Goldsboro. Uit 1973. Een grote hit voor hem. De titel is Summer, the first time.

mooie in het Italiaans. Ma che bello questo amore. En dat was Eros Ramazzotti bij Decca Radio Easy. En deze dame komt min of meer uit Nederland. Faye Lofsky. Ooit was ze eens te gast in een programma van mij. Hier bij Decca Radio. Aardige dame. Onderweg.

bijzonder is dit. Net verschenen. En voor de eerste keer te horen bij Dekker Radio Easy. Paria. En I Do. Ik moet een beetje opschieten hoor. Want we gaan alweer richting het hele uur. En ik heb de Brothers Johnson nog voor je bewaard. Ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer maar weer. All About the Heaven. Je hoort het allemaal van de Brothers Johnson. Tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nune was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.

Het is weer zover. Je kan 2 uur lang luisteren naar het programma. Goedemorgen met Peter. Ik heb weer leuke muziek voor je uitgezocht. Dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen.

Jermaine Jackson. Daddy's Home. En dat allemaal op deze ochtend. Dat kan allemaal. Met een glimlach erbij. Wat wil je nog meer? James Lloyd. Keep on smiling.

En dat uit 1968, een golden oldie van Engelbert Humperdinck. Hey Linda, de Frank Boeiengroep. Kom maar jongen, ga zingen.

En wat zal Linda blij zijn met Frank Boeien. Hij doet alles voor haar, dat zingt hij namelijk. Ik zal alles voor je doen. En dat bij het station waar muziek in zit, dag in dag uit. Sandy Coast.

1973. Dat is alweer een tijd geleden, zeg. Blijft een hele mooie plaat. Elton John, Danielle. Eric Clapton, heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. 2 uur lang. De betere muziek voor jou. Wat wil je nog meer?

0: the shape of you.
1: Ja, ja, Ed Sheeran, Shape of You. De betere muziek hier. Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Zo, dan is het nu tijd voor de meezinger. Nou, ben je er klaar voor? Volumeknop omhoog. En dan kan ik hier kiezen uit 4 platen. Maar welk nummertje zal ik indrukken vandaag? Nummer 1, 2, 3 of 4? Ik heb er een namelijk van André Hazes. Eentje van Frans Bauer. En dan heb ik er ook nog een van Frans Bauer en Marianne Weber. En dan heb ik er nog een van Maywood. Ik doe mijn ogen dicht, druk het knopje in en hoor je vanzelf al wat we te horen krijgen. Frans Bauer. Marianne Weber. De regenboog.

de meezinger van vandaag voor de liefhebbers Frans Bauer en Marianne Weber. Ja, espresso. Sabrina Carpenter.

Ja, dat weten we nou wel. Espresso. Nou, zou dan nou echt een kopje koffie gaan inschenken? Hè? Lekker toch? Bij het programma. Een goedemorgen met Peter. Bij het station, waar muziek in zit. Dag in, dag uit. Speciaal voor jou.

zingt ze dan voor jou? Ja, Queen for Tonight. Dat waren die plaatjes kort in die tijd, hè? Even kijken, hoe lang duurt dat ding eigenlijk? Twee minuten en 8 seconden. Zo, hé. Dat is kort.

0: Ja, beste luisteraars, dan kijk ik even naar de klok. Het eerste uur is alweer bijna afgelopen, want ik kan er nog net één draaien van Michael Jackson. En dan ben ik straks weer bij je terug. Ik geef hem een kopje koffie inschenken. Tot zomaar weer.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranjemars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB. 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
1: Peter Wilkens.

En daar ben ik weer. Tweede uur is er weer gestart. En was trouwens ook een hele leuke start. Jay and the Americans. Come a little bit closer. Mac and Katie Kizoon.

Justin Bieber. Yummy, yummy, yummy. Ja. Een paar plaatjes terug kon je er een horen van Michael Jackson. Maar voor de liefhebbers, ik heb er nog één voor je. Ja, voor de echte liefhebbers. Gaan we even terug naar het jaar 1972.

eigenlijk al een hele tijd geleden, hè? 1972. Zo! Michael Jackson. En dan is die afgelopen.

Good news, bad news. En heb je net ingeschakeld en je luistert net, hè, dat kan allemaal natuurlijk. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ik ga verder met een hitje uit 1986 van Erik Meesie.

Nou, de heer Lewis, weet je wat ik zal doen? Ik draai gewoon nog een meezinger. Ja, maak het uit, hè. Misschien weer beland werk en verveel je een klein beetje.

0: wat heb ik een spijt dat ik deze gedraaid heb. Weet je, het probleem is met deze plaat van Marco Schoutmaker. Het blijft in je hoofd zitten.
1: Love your radio.
0: Ja.
1: Love your music.
0: Irritant.
1: This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

grote hit. Danny Vera. De rollercoaster. En dan duiken we even terug in de tijd. Naar het jaar 1979. En ik neem je mee. Ja. Ken je deze nog?

0: Say You Will. Ja, beste luisteraars. Dan kijk ik even naar de klok. En inderdaad, 2 uur is ook alweer bijna afgelopen. Wat gaat het toch snel, die tijd? Hè? Dat vliegt voorbij, letterlijk en figuurlijk. Zeg maar, wat ga jij vandaag allemaal doen? Hè? Nou, ik heb in ieder geval nog heel veel te doen. Doe een paar leuke dingen, zou ik zeggen. En ben je aan het werk? Werk ze. En blijf luisteren naar het station waar heel veel muziek in zit. Dag in, dag uit. Speciaal voor jou. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer. Bye bye.
1: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Ah!
7: Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radiosnb.nl.
10: Radio
11: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Zo, dat was het begin. Uit de live LP van de Dire Straits. De LP heet Alchemy, dubbel LP. Uit 1984. We draaiden de Sultan of Swings live. Voor Ad Otten. Het was een van zijn lievelingsplaten. En dat hoort bij een van die sterren daar hoog in de hemel. Als ik deze plaat hoor, zal ik voortaan altijd aan hem denken.

Zondagmorgen, Hollywood Swinging. Nog één weekje. En dan is hier de Hollywood Laser Revival. We gaan zo meteen de blad draaien na deze. Deze is trouwens voor Pierke uit Spanje.

De plaat die we zo gaan draaien is uit het jaar 1982. Dat is het jaar ook van de Hollywood Laser. I feel love.

Aanstaande zondag, jazeker, gaat hij komen in de Hollywood Laser Show deze Donna Summer. Ah, 1976. Marvin Gaye.

Thank you.

heerlijke plaat. 1976, dat is heel lang geleden. Uit de Chicago tijd. We gaan er nu een draaien voor Leo Valk uit Melbourne. Down Under. The real thing. Can you feel the force?

Ja, dit weer gaat er langzaam aankomen. Ik heb er helemaal geen zin in.

Buongiorno amici italiani dalla gelateria Ferrari. Iedere zondag staan ze te builen voor het lekkerste ijs van de wereld. Voor al die zaken van Toscana. Die schitterende ijssalons. De ijsmakers bij Ferrari. En het seizoen begint langzaam af te lopen. Maar ze hebben het weer voor elkaar gekregen. Heel de zomer lang. Al die lekkere ijssoorten. En als ze ijs staan te draaien, dan moet Hollywood Swinging erbij zijn. Nog veel plezier jongens en meisjes en mannen en vrouwen. Deze is voor jullie. Love is in you. The Nightlife Unlimited.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuze panda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Welkom, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Een paar uurtjes en dan is het zover. Dan staan we in de club. Een aantal uren lang met de mooiste muziek uit de Hollywood en Chivago. En we bewaren natuurlijk altijd kaarten voor aan de deur. Dus mocht je nog in je hoofd halen om toch te komen. Het kan nog, er zijn nog kaarten. Niet heel veel meer.

48 jaar geleden starten wij daar in de Donnerstraat. Heel speciaal om daar straks weer terug te staan. En dit keer staan we op de dansvloer. Mr. Eddie Jones. Eigenaar Wil van Meles. En ik Piet van Rooij. We gaan er een hele leuke middag van maken, samen met jullie. Ik wil zometeen trouwens een plaat draaien uit die periode, de openingsplaat. Zij stond toen op het podium, D.D. Dat is altijd met de plaat die we zometeen gaan draaien, hit in Nederland. Haar normale naam is Anna Dekker. En ze maakte muziek met Herman Brood, Vulcano en natuurlijk ook Solo.

Tegenwoordig is ze niet meer aan het zingen, maar doet ze schilderen net als Herman Brood en maakt ze beeldende kunst. Maar hier is haar disco-single uit 1978, D.D. and I Put a Spell on You.

En als je in 1958 platen uitbrengt uit het verleden in een uptempo versie, dan heb je het goed gezien. En die platen die kun je nog steeds draaien, zoals we alweer bewezen hebben in Hollywood. Swinging 1978, Day Day, and I Put a Spell on You. Voor Harry Boerenkamp. Hij viert zijn verjaardag in Zeeland. Kan er dus helaas niet bij zijn. Maar dit is een van zijn lievelingsplaten, nog ouder dan 78. Everybody do the disco stuff. 1976. Hamilton. Bohannon.

Ja, en hij maakt er een mooie verjaardag van. En dat hoeven we niet aan hem over te laten. Want dat gaat helemaal vanzelf daar in Zeeland. Ook iemand die er helaas niet bij kan zijn. Want die woont in España. Is onze man. Soms draait deze titel ook wel eens op. What you see is what you get. Maar deze heet anders. What you get is what you see.

0: Wat heerlijk en wat een power blijft haar zitten en in haar platen. Jazeker, niemand minder dan Tina voor onze Mondje in Spanje.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.
0: Delight! Zo'n idee dat ze daar in Zeeland allemaal aan dansen zijn op dit moment. Groove is in the heart!

1990. Ze maakten hem voor de fun. D-Light samen met Bootsy en Q-Tip. En het werd gewoon een wereldhit. Jazeker. Zou de volgende zangeres dat ook gedacht hebben toen ze de plaat ging inzingen? Want zo hoort dat. Je gaat de plaat inzingen.

In 1976 was hij nog in Hollywood, toen was hij in Chicago en daar draaide hij hem als eerste. Later meegesmokkeld naar de Domme Straat en het geldt ook voor de volgende. Uit hetzelfde jaar, 1976. The Boys van Tavares. Uit de LP Sky High. Heaven must be missing an angel.

Vooral die engeltjes die wel eens afdalen en terechtkomen op jouw schouder en dan heel zachtjes in je oren zitten kriebelen en dan begint te jeuken, jazeker. We hebben allemaal wel eens een keer meegemaakt, toch? Uit alweer Sky High. Die gaan we straks draaien hoor, zeker. En dat geldt er waarschijnlijk ook voor deze. De OJ's. I. Ik wou het net zeggen.

Ja, heerlijk. Zo'n lange uitvoering van de OJ's I Love Music. De USA remix. Voor Patrick Hernandez. Born to be Alive.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf 92,50 euro per meter, inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Wij binnen het buitenland en hoog in de hemel. Hey, hey, hey. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

zat er even aan te denken. September, the first when I met you. September, de eerste keer dat ik jou tegen ben gekomen. Dat zou zomaar kunnen. Of... Want niet iedereen kwam in de Chivago natuurlijk. Toen de Hollywood album ging in september. 15 september. 1978. En straks gaan we dit na 48 jaar nog even overdoen. In de club in Eindhoven. Mocht je nog geen kaartje hebben. En je besluit toch nog om te komen. Op deze zondagmiddag. Straks. We hebben altijd nog kaarten over aan de deur voor mensen die het allerlaatste gaan beslissen.

We gaan een paar hele mooie mixen draaien. Straks in de club. Vanaf 14 uur. 2 uur in de middag. We zijn aanwezig met 3 DJ's. Eddie Johns. Lil van Meijles. En Piet van Rooij. Om de laatste is zondag in september. Een knallend afscheid te geven van de maand september.

Je wil zo meteen de plaat draaien van El Giro. Iemand die toch wel de allergrootste El Giro fan is die ik ken.

Voor mijn Jan Goudkuil. Ze kent de plaat, maar het is een disco-single en er staan diverse uitvoeringen op. We gaan er een van draaien. We hebben er al een keer een van gedraaid, maar deze nog niet.

En de Blue Angel van Al Jarreau is natuurlijk wel even iets anders dan die blauwe smurven van vader Abraham. We zijn al heel lang bezig met Hollywood Swinging. Zondagmorgen op Radio SMB. Ik heb nog nooit een plaat gedraaid van vader Abraham. Als je erop zit te wachten, laat me even weten. Want we hebben ze allemaal nog uit de carnavalsperiode van de Chicago en de Hollywood. Hele stapels vol carnavalsplaten. Na vandaag komt er nog een revival. Not for Christmas. En we gaan ons opmaken voor de Hollywood Carnival. In het volgend jaar. Maar zover zijn we nog lang niet. Hier zijn de Detroit Emeralds. And feel the need in me.

Wat een grote hit in de Chivago. In de normale korte uitvoering op single gewoon. Feel the need in me. We gaan even draaien een plaat van Mel en Kim.

Respectable. Geschreven door Stock en Kenna Waterman. De eerste hit nummer 1 in Engeland.

Melanie heette ze, maar het werd afgekort door Mel en Kim. Afgekort. Klinkt ook beter, toch? 1987, we gaan iets verder terug in de tijd. 1981. En dat zijn hit in Hollywood met deze plaat. Carol Gianni. Een hit and run lover.

Ramstrong Records bracht al die platen die uitkwamen in Nederland via de import uit op hun eigen label. En we hebben er misschien wel 100 staan van Ramstrong Records. En daar zat ook deze bij. Cara Gianni. 1985, geproduceerd door Rick James en geschreven. Zijn begeleidingsgroep. The Mary Jane Girls. In my house.

En als je hier langs de plaat legt van de echte Rick James, dan hoor je dat het klinkt als twee druppels water. We gaan dat doen. Uit hetzelfde jaar, 1985. De lievelingsplaat van Ton uit de cocktailbar toen. Rick James en Glow.

Hij kan er helaas niet bij zijn straks. Chivago, de Hollywood Revival. Want hij behoort tot een van die sterren hoog in de hemel. Onze Ton uit de cocktailbar.

in dit uur. Maar misschien zien we elkaar straks in levende lijve bij de club. Vanaf 14 uur. En anders wens ik jou nog een hele mooie zondag toe. En volgende week is er weer Hollywood Swing. En dan laten we even weten hoe het geweest is vandaag in de club.

0: SNB. Radio SNB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

and ever and ever. Times are changing uit ons basisjaar. Ik heb het over Direct. Hey, hallo en wees. Weer eens een keertje welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Boval voor vandaag. Ja, we gaan er weer twee uurtjes goed tegenaan. We gaan weer eens kijken wat er allemaal gebeurd is in de komende jaar dat we met je gaan behandelen deze komende twee uur. We gaan niet zo ver terug in de tijden doen, anders wel, maar nou weer even niet, zo gezegd. We gaan terug naar een jaar dat, even kijken, dat er water is gevonden. Dat, ja, dat is zeer bijzonder. We gaan ook nog terug naar het jaar dat de Space Shuttle iets heeft ontdekt. We gaan kijken naar België, Rusland. We hebben nog wat verdragen die we moeten afwerken. Thailand gaan we kijken. En we hebben het ook nog eventjes over sneeuw. Dus, ook waren er weer hits dit jaar te bewonderen. En laten we even kijken naar de non-commerciële lijst. Dus de commerciële lijst. Ja, moet ik goed zeggen. Sexy Bitch van David Guetta featuring Akon stond daar op nummer 10 dit jaar. Merkel van Ilse de Lang op nummer 9 en 8 was voor Mia Razzoutou. Oftewel Dame Roes samen met Jan Smit, Het Tuintje in Mijn Hart. Just Dance van Lady Gaga featuring Colby Colleen. Die staat op nummer 7 en 6 was voor Dance With Somebody, Mano Jao. Dan Milo, IO Technology op nummer 5. En Begin van Matt Con op nummer 4. 3 was dit jaar voor David Guetta featuring Kelly Rowland. En When Love Takes Over en Cressip met Sweet Goodbye stond daar op nummer 2. Dan op nummer 1 de Black Eyed Peas en I've Got a Feeling. En dat is allemaal niet zo lang geleden. Ik heb het over 2009. Ja. En ook deze plaat komt daaruit. Michael Dublé en Haven't Met You Yet. Als je eventjes een mailtje stuurt met een foto erbij. Nou ja, dan heb ik je nog niet echt helemaal ontmoet. Maar een soort van, zo gezegd.

pakken. Drie hele leuke dames zet hij bij elkaar. Verzin er wat liedjes bij en het wordt vanzelf een hit. Nou, dat gebeurde met Love. En diezelfde tijd was ook deze groep actief. Ik heb het over Babe en I'm a rock machine. Alleen deze groep, daar ging het net iets minder mee. 2009, de NASA maakt bekend 90 liter water in vaste vorm te hebben gevonden op de maan toen, ja. En dit zijn de 3 degrees. En get your love back. Een zeer

tweede single van het album Forbidden or Worst. Een waardige opvolger van Anouk's nummer 1. En dan nu de andere nummer 1. Ik heb het over de heer Elvis Presley. En dat is de titel ook nog gelijk. Zeg, jongen.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een opvallende stap van de politie in een oprichtingszaak waarbij een hoogbejaarde Eindhovenaar slachtoffer werd. Een minderjarige verdachte is herkenbaar op de foto gezet en die beelden zijn verspreid. Volgens het OM is dat toegestaan vanwege de ernst van de zaak en het risico op herhaling. De jongen van tussen de 13 en 15 jaar oud wist 19 april na een telefonische babbeltruc binnen te komen bij de oude man. Daarna maakte hij snel allerlei kostbaarheden buit. Na weken van droogte mag er weer water uit de Dommel ten noorden van Eindhoven worden gehaald. Waterschap de Dommel heeft het verbod op het onttrekken van water opgeheven, omdat er door de recente regen weer genoeg water door de rivier stroomt. Voor andere delen van het Dommelgebied blijft het verbod voorlopig nog wel gelden. Het Eindhovense bedrijf Lightyear gaat een zonnedak maken voor een nieuwe conceptauto van Volkswagen. Daarmee kan de auto extra energie opwekken via zonnecellen. Lightyear ging eerder failliet met zijn eigen zonneauto, maar richt zich nu op het ontwikkelen van technologie voor andere autofabrikanten wereldwijd. Het bedrijf dat zijn oorsprong heeft op de TU Eindhoven zit inmiddels in Venray. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Maar grote zorgen maakt het kabinet zich nog niet, meldt Omroep Brabant. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft namelijk een sterke positie in de markt. De VS wil strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur onderzoekt of er een visverbod mogelijk is in Eindhoven. Volgens de partij zorgt sportvissen voor onnodig veel dierenleed. De fractie heeft daar raadsvragen over gesteld aan het stadsbestuur. Of zo'n verbod er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk, maar juni volgend jaar moet het stadsbestuur beslissen over een nieuwe visvergunning in Eindhoven. En de bekende kerstkringloopwinkel uit Eindhoven verhuist naar Nuenen. De nieuwe locatie biedt veel meer ruimte voor kerstspullen, decoraties en opvallende beelden. De winkel groeide de afgelopen jaren in winkelcentrum Moenselijk zelf flink uit zijn jasje en moest daar ook weg omdat er horeca in het pand komt. Met de verhuizing hoopt de kerstkringloopwinkel nog meer bezoekers te trekken richting de feestdagen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

With Me, Love is Holy. Oftewel Kim Wilde. Een echte familieproduct, mag ik wel zeggen. Kim Wilde, pa Wilde en de broer, die deden het altijd en helemaal samen, dit soort plaatjes. Dit kwam uit 1992 trouwens. En Love is Holy. Dit zijn de Dolly Dots trouwens.

Duffy. Ze heeft van die hele mooie plaatjes gemaakt. Een hele aparte, mooie stem, vind ik. En dit was de Stepping Stone. Uit ons basisjaar 2009. Ja. Dus laten we eens even kijken wat er in dat jaar allemaal gebeurd is in 2009. Belgische premier Herman Van Rompuy. Hij wordt door de leiders van de EU-lidstaten in Brussel verkozen tot de eerste voorzitter van de Europese Raad, zo moet ik zeggen. En dan het Junior Eurovisie Songfestival in 2009. Die wordt gehouden in de Oekraïne. En het wordt gewonnen door de Nederlander Ralf Makkenbach met zijn nummer Klik Klak. Hij krijgt 121 punten in 2009. Dan in Rusland kost een aanslag op een hoge snelheidstrein 26 mensen het leven. De aanslag die wordt opgeëist door de Calcasus Emiraten. Ja, volgens mij bestaat die niet, maar willen ze die waarschijnlijk in Rusland toch wel oprichten. En dan Rwanda sluit zich aan bij het gemene best van naties. Het wordt het 54ste lid van deze federatie.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Honeyfield en Wrap My Words Around You. Je luistert nog steeds naar de bouwval. We zijn er bij je nog ietsje meer als een uur. We hebben straks nog een heleboel plaatje van K3 uit ons basisjaar 2009. We hebben nog Michael Jackson, die komt ook uit datzelfde jaar 2009. We kijken nog eventjes terug in de tijd met Jurgen Marcus en Softcell komt ook nog langs. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Straks in het tweede gedeelte, in het tweede uur van de bouwval voor vandaag, hebben we nog veel mooie leuke plaatjes voor je. Bijvoorbeeld, wacht even. James Morrison komt langs. En een Softcell. Dat had ik al verteld. Nu eerst, uit 1988, is dit Jets en Rocket to You. Wees welkom en blijf erbij. Nog meer als een uur met dit soort hele leuke plaatjes.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

echt een hele grote hit geweest in ons basisjaar 2009. Maar het is wel een hit geweest. Ja. Dan zou je zeggen, hè, komt toch uit ergens begin 80er jaar? Ja, klopt. Alleen nog in, ik weet, in 2009, 2014 volgens mij ook nog een keer, is het nog een keer uitgekomen en kwam het weer in de hitparades, deze van Michael Jackson. Welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van vandaag van de bouwval voor je. We hebben straks nog een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar 2009. Ik zie hier sowieso al staan Mika Kesha, zie ik staan. James Morris zie ik staan. En Carolina Liar, die komt straks ook nog langs. De Pointer Sisters trouwens ook. Maar eerst nog gaan we eens even kijken naar die lijsten der lijsten, zogezegd. We hebben nu de commerciële, hebben we vorige uur gehad. Laten we eens kijken naar de non-commerciële. Dat betekent dus de publieke lijst. De top 100 pakken we daarbij. En dan kijken we even naar de top 10 van het lijstje. Op nummer 10 staat daar David Guetta featuring Kelly Rowland en When Love Takes Over. 9 was voor Peter Fox en House am See. Diggy Dix featuring even daarover op nummer 8 met Slaap Lekker. En Ilse de Lange met Miracle stond daar op nummer 7. Ik ga een beetje te snel. 6 dan Pokerface Lady Gaga en 5 Mia Rosso. Oftewel Damaru featuring Jan Smit en Het Tuintje in Mijn Hart. 4 was in deze non-commerciële lijst voor Beggin Malcolm. En dan op nummer 3. De Black Eyed Peas en I Got a Feeling. In de andere lijst stonden ze al op nummer 1, zeg. En dan slik daar eventjes tussen in deze lijst. Op nummer 2 Adele en Make You Feel My Love. Ja. En op nummer 1 in deze lijst, in deze non-commerciële lijst, is het Cresip en Sweet Goodbyes. Dat waren ze zo'n beetje in de non-commerciële lijst, dus de publieke lijst. En nu dus wel die Jurgen

Uit onze basisjaar, de heren en dames van Cobra Starship in Nederland, hebben de vier heren en die ene dame dus nog niet voor deze plaat echt voet aan de grond weten te krijgen. Maar met deze plaat lukte het toch wel een beetje. Al ligt het misschien ook wel aan dat Leighton Meesters meezoomt. En die zou je misschien kunnen kennen uit de serie Gossip Girl, want daar speelt hij namelijk Blair.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 17:30 is er inloop en netwerken. Om 18:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehwinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Verbouw je radio!

Rond de eeuwwisseling waren ze wereldberoemd in Engeland. En één of twee van die plaatjes die zijn toen overgewaaid naar het vasteland. En dit was er dan één van C'est la vie uit 1998. Bewitched. En dit is Donna Summer.

De muziek die ze maakt, Ready to Party, oftewel, het is, ja, moet ik zeggen, klinkt hem, ik ga het toch gewoon zeggen, zelf omschrijft ze haar muziek als God die klaarkomt. Ja, niks, eventjes snel gezegd, snel weer vergeten, maar oké. Nou, ik vind het toch wel iets anders. Ik vind het wel een leuk deuntje, maar toch, die beschrijving, dat vind ik een beetje iets pietziet te verder gaan, zo gezegd. 2009, het verdrag van Lissabon, dat treedt in werking. En na een verblijf van ruim 6 maanden in de ruimte keert Frank de Winne weer terug op aarde. En dat allemaal in 2009.

moet er nog een sun achter zetten. Ja. James Morrison en Never Ever Hurts Like You. Uit ons basisjaar 2009. Oftewel, ik wou eigenlijk zeggen, laten we ook eens even gaan kijken van wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 2009. Ja. Bij een brand in een nachtclub in de Russische stad Perm als gevolg van vuurwerk vallen zo'n ruim 150 doden in 2009. Na een week van staken en onrust in Allahabad, dat is ergens in India, besluit de Indische regering tot de stichting van de nieuwe deelstaat Talinga. Dan de Thalys, die gaat rijden en wel op het tracé van de hoge snelheidslijn Schiphol-Antwerpen, zogezegd. En enkele dagen sneeuwval in december van 2009 ontregelt zo'n beetje het hele verkeer in Europa. Ja, dat heb je tegenwoordig. Hè? Dan internationaal klimaattop in Kopenhagen in 2009. Die wordt afgesloten met een zeer omstreden akkoord, wat er toen getekend werd door alle landen die daar aanwezig waren. Northwest Airlines vlucht 253, een passagiersvlucht van Amsterdam naar Detroit. Die wordt het doelwit van een aanslag, maar de aanslag wordt verijdeld omdat een Nederlandse passagier over de stoel heen klimt en de bedreiger, de aanslagpleger, in bedwang hield. En dan de sluiting van de kerncentrale Iligani in Litouwen. Dat was ook eind 2009 het geval. En nog een laatste feitje. In 2009 komt er een heel zwaar rood kwaad vogeltje op de markt. Ik heb het over de Angry Bird. Het spelletje dat verschijnt in 2009. When you...

met zien. Waar zijn ze aan het zoeken? Of waarvoor zijn ze aan het zoeken? Carolina Liar en Show Me What I'm Looking For. En tot zover zeg ik. Tot vandaag is het tot zover en niet verder. Ja, zo moet ik het zeggen. Ik zie je de volgende keer weer terug met weer een nieuwe aflevering van de Bouwvelden. Weer een nieuw jaar in de geschiedenis die we dan centraal voor je stellen. En weer heel een hoop leuke nieuwe muziekjes. Dit zijn de Pointer Sisters. Automatic dadelijk nog even Katy Perry. Misschien nog wel Taylor Swift en zo. We gaan dus het rijtje af met een aantal hele leuke dames. Maar eerst deze uit 1984 alweer zeg. Jongen, dit is Automatic. Hey, doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat een man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Muziek en wetenswaardige feiten zonder hinderlijke onderbrekingen. Dit is De Connectie.

0: Lekkere beats en een jaren 80 Britpop klassieker als Star Trek in deze collectie.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radio en online programma. Woordenvol muziek items en wetenswaardigheden. Mijn naam is De Ruiter. En wat draaiden wij nou? Tang Cold Mellis, misschien heb je dat herkend. Maar daarna dan, nou dat waren The Lucky Ones. Dat is de titel van het nummer. En Topic en Carte Blanche. En is er dan nog wat te melden over The Jam? Jazeker, er is een band uit voorgekomen. Die heet From The Jam. De drummer die begon na The Jam. Toen ze uiteengingen in 1982, zo zijn eigen band. En dat doet hij samen met gitarist en zanger Russell Hastings. Maar Paul Weller is natuurlijk de bekendste die we kennen van The Jam. En hij bracht in april 2026 een album uit met live nummers van een concert wat hij opnam voor de BBC. Dat doet hij vaker, want het is volume 2 van Weller at the BBC. En de voormalige frontman van The Jam speelde in juni en juli in de zomer van 2026 een uitgebreide reeks grote open-air en outdoor concerten in Engeland. Dus als je hem wil zien, dan moet je echt eventjes naar Engeland. Geen aanstalten om naar Nederland of naar België te komen. Jammer is dat als je fan bent van die band. Blijf bij ons, we hebben je heel veel leuks en moois te bieden. Onder andere muziek die je kan verstaan en aan het eind van het programma. Een prachtige live track, ook uit de jaren 80.
1: Welkom. De connectie.

0: Change hoorde je. Roxanne Hazes en Vang je mij. Deed me ook even denken aan Vang me. Vorkvol van Cherry. De zangeres die een hit aan mij had uit de jaren 80. Maar dat is zo lang geleden. Maar daardoor maakt ze wel kans om ooit op te duiken in dit radioprogramma in The Double Trouble.
1: De connectie. Music. History.
0: En de beat van Change heb je vast herkend uit de jaren 80. We draaiden The Glow of Love. Niet hun grootste en bekendste hit in Nederland. Maar wereldwijd wel een hele grote hit geweest. Het is een Italo-Amerikaanse disco- en soulband die ook genoteerd staat in onze connectie-collectie. Omdat ze in 2025 gewoon ineens uit het niets een album uitbrachten. Ja, dat heette Embrace. En het scoorde hits daarmee in de UK Soul Chart met de remixen van nummers als Feel the Groove en Embrace Me Right Now in samenwerking met DJ Dr. Pecker en zangeres Tanya Michelle Smith. De band bracht vernieuwde versies en remixen uit van nog meer nummers. A Change of Heart vind ik zelf een prachtig nummer. En je kunt de recente updates van de officiële Facebookpagina van Change volgen op hun Instagram-account.

0: zit het met jouw motivatie om 's ochtends op te staan en naar je werk te gaan? Of te gaan doen wat je moet doen die dag? Heb je er een beetje zin in? Nou, we hopen het maar. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hopen we toch dat dit radioprogramma jou een klein beetje helpt door de muziek die we draaien. En we vertellen er wel eens wat bij. We draaien Motivation van Carly Rae Jepsen. En daarvoor de man met een prominente notering in de Connectie-collectie. Een collectie van artiesten die al meer dan 25 jaar muziek maken en dat nog steeds doen. Of nieuwe muziek uitbrengen, live optreden. Nou, hij doet dat zeker. Je kent hem misschien het best van Run To You in the Summer of 69. Dit was Bryan Adams, 2026 en Tough Town.
1: In Memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.

0: De helft van elke connectie zoeken wij de connectie in de titels van de muziek. En dan maken wij daardoor een connectie tussen muziekgeneraties. Want wij draaiden muziek uit 2026 van Leon Bridges en Illusion. En daarna hoorde je Just an Illusion van Imagination uit de jaren 80. En deze Leon Bridges was in 2026 bezig met zijn album Happiness Anytime, waar dit nummer van afkwam. En hij deed dat in 3 delen. Ja, hij maakte elke keer wat nummers en die bracht hij uit. En dat verdeelde hij zo over het jaar, zodat er steeds nieuwe nummers van hem online kwamen. En ik kan me dat herinneren. Ik zie dat voor me. Ik zag steeds singles van hem in de verschijningslijst komen, mag ik het zo zeggen. Goed, en Imagination, die kennen we natuurlijk uit de jaren 80. Ze treden nog steeds op, althans, de zanger. Hij doet dat voornamelijk voor goede doelen. Dus als daar de grote hits van de band voor gebruikt worden, is dat natuurlijk alleen maar goed. Net zoals dit radioprogramma en online programma, hopen we dat jij het goed vindt. Je kunt ons altijd en overal bereiken via de connectie @gmail.com. En als je ons wil laten weten, doe dat dan vooral.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie...

draaien de Connectie Classic uit 1995 van de Bucketheads. En dan verdiep je je daar een beetje in. En dan ontdek je opeens dat het een cover is. Misschien wist jij het. Het was mij even ontgaan. Want het nummer bevat een sample van het nummer Street Player van Chicago. Wat je hier hoort. En dat kwam de Bucketheads in de persoon van González duur te staan. Want er kwam een enorme claim. Hij heeft dus helemaal niets verdiend aan het nummer wat je hiervoor hoorde.

toch heerlijk als je telkens bij ons hier in de connectie oud en nieuw kan vieren. Dat is toch prachtig? Wij draaiden twee keer de Swedish Taboo. Eerst in de uitvoering van Amma en daarna het origineel uit de jaren 80. En Chardé, we zijn in deze connectie sowieso bezig in de jaren 80. Dat blijven we nog even. Zo direct met de live muziek.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
12: Hey, een warm welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met Muziek.

0: Wat een geweldig staand slot. Ja, dit is wat je noemt een staand slot aan een nummer. Gewoon een lekker eind. Bam. Moet je horen. Dat heeft Anthony Harbick ontzettend goed gedaan.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radio- en online programma Boordevol Muziek, Items en Wetenswaardigheden. Mijn naam is De Ruiter en wij starten dit radioprogramma met de Star Trek van Peter Bjorn en John. Het nummer heette Young Folks, maar wat blijkt nou? Ook Victoria was daarbij betrokken. Ja, dat is toch een beetje. Dat zijn we toch een beetje in de maling genomen bij welke mensen dit nummer gemaakt hebben, want er is ook nog een Victoria Bergsman. Het nummer dateert uit 2006. Het is alweer 20 jaar oud. Het is de eerste single van hun derde album en dat heet Writer's Block. Dat is als je schrijver bent en je wil lekker gaan schrijven aan je boek of aan je verhaal. En er komt gewoon helemaal niets uit je handen. Ja, dat noemen ze een Writer's Block. En dan moet je maar eens over nadenken. Wat doe je dan? Ja, hoe ontkom je daaraan? Dan ga je wandelen of dan ga je in een hutje op de hei zitten om te kijken of het dan komt. Het nummer is vooral bekend om de fluitmelodie in het intro. Dat komt later nog regelmatig terug. En dat is iets wat je dan meefluit, neuriet of zingt. En dat maakt zo'n nummer dan bekend. En dat maakt dat je het nooit meer vergeet. En daarna hoorde je dat nummer met dat prachtige staande slot van Anthony Herbeck en Jay Fitz. En dat heet de Hotshot Lover. Blijf bij ons. Want wij zitten boordevol met muziek. En wij willen je zoveel laten horen en laten weten over die muziek.
1: Welkom. De connectie.

baby, yeah. I'm a star. Hij wist het al vroeg. En hij werd het. We draaiden Prince. En ik vond het altijd opvallend dat dit nummer op het album overging. Vanuit een ander nummer, volgens mij I Would Die For You. En daarna kwam gelijk dit. Dat was een soort mix, een remix toen. En ja, dat viel me op. De liefhebbers van Prince zijn overigens getrakteerd op een verzameling van 10 niet uitgebrachte nummers van deze muzieklegende in het album Timeless, dat volledig zijn carrière bestrijkt van I Am You uit 1977 tot How Come I Don't Call Me Anymore, een live opname uit zijn laatste tournee. Uit 2016, een maand na die tournee, overleed hij plotseling op 57-jarige leeftijd. En sinds zijn dood is veel werk van Prince verschenen. Zo kwam in 2021 Welcome to America uit en weet er meerdere oude albums in een nieuw jasje uitgebracht. Sinds 2022 ligt de zeggenschap over zijn muziek en nalatenschap niet meer bij zijn familie, maar ook bij advocaten en een muziekbedrijf. Zij hebben inspraak bij het beheer en dat is het gevolg van een jarenlang juridisch conflict dat ontstond omdat hij geen testament had nagelaten. De Connectie.

Altijd lekker, die muziek van Nothing But Thieves. Dan hoop ik dat jij dat ook vindt. We draaiden Oh No, He Said What? I Said Captain, I Said What? Denk ik dan ineens. En als het me dat te binnen schiet, dan draaien we die binnenkort natuurlijk. Dat begrijp je. Daarvoor in de collectie na Prince hoorde je Madonna en Love Without Words van haar laatste album Confessions. On the Dance Floor, part 2. En zij blijft maar voor op een schudding zorgen. Want toen ze haar 68ste verjaardag vierde op het Griekse eiland Corfu, leidde dat tot een ruzie onder Griekse politici. Sommigen kritiseerden de wilde die daarbij gepaard ging, terwijl ministers benadrukken dat haar social media post miljoenen aan gratis promotie opleverde. En dus heel veel toeristen richting Corfu.

0: De connectieaflevering zorgen voor opschudding, want eerder deed Madonna dat, maar ook Dua Lipa doet dat. Maar eerst kondig ik even deze Double Trouble af, die we in elk uur connectie voor je draaien zoeken naar de connectie. In de titels, dat was deze keer The One van Jack Savarotti. En dit was dus Dua Lipa. Ja, ze is in het begin van 2026 getrouwd. In besloten kringen en ze hadden een feest op Sicilië. De dames zoeken eilanden en daarvoor uit. Groot driedaags huwelijksfeest in Palermo. En dat heeft in Italië nogal voor wat opschudding gezorgd. En protesten bij lokale inwoners. En de Italiaanse Vogue omschreef Dua Lipa en de bruiloft onlangs als magisch. Maar wist je dat ze ook actief is met een eigen boekenclub? Waarin belicht ze uiteenlopende stemmen en auteurs. Dus dat heet The Service 95 Book Club. Mocht je geïnteresseerd zijn in boeken en in lezen. In muziek ben je dat zeker. Want daarom luister je naar dit programma. Waarin we je nog veel meer te bieden hebben. Zo direct muziek in het Nederlands. We gaan nog een classic voor je draaien. We gaan oud en nieuw met je vieren. En aan het eind van elke connectie hebben we echte live muziek voor je.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie.

0: heerlijk lekker dansbaar. In ieder geval een hele lekkere classic. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll.
1: De connectie. Music history.
0: Weet je hoe oud dat nummer al is? Je hebt waarschijnlijk een beetje zitten raden. Ik vind het een beetje een onzijdig nummer. Je hoort het niet vaak. Is het nou uit de jaren 80? Nee, het is uit 1972. En het is het rockduo Loggins en Messina. Het nummer is afkomstig van hun gelijknamige album. En het bereikte hoge noteringen, vooral in Amerika. Dit nummer waarvan het refrein en het eerste couplet in bluesstijl zijn geschreven, behandelt de levensstijl van de jaren 50 en 60 met betrekking tot de generatiekloof die natuurlijk gewoon meeschuift elk decennium. Ouders verzetten zich tegen de rock'n'roll revolutie van de jongere generatie die zich verzet tegen de oude maatschappij die avondklokken en afspraakjes oplegt en tegen arrestatie voor seks met een meisje op de achterbank van een auto tijdens een drive-in bioscoop, wat in het brugdeel van het nummer te

0: Peter Pop in De Connectie. En wel een notering uit de fascinerende 100. Nederpop wel te verstaan. 100 Nederpop hits om een rij. Want we doen meer dan alleen maar dit programma maken, De Connectie. We maken podcast over je leven. Je memoires. We komen naar je toe en we interviewen dat. En jij hebt dan een mooi audiodocument over jouw leven. En of je nou 80 bent of 40 en wat je ook meegemaakt hebt, dat is prachtig om zelf te beluisteren en eventueel na te laten aan je nageslacht. En verder, heb je een dienst of een bedrijf te verkopen, dan kan je natuurlijk ook bij ons terecht. En verder maken wij dan, zoals gezegd, die fascinerende 100. En heb je daar interesse in, wil je hem beluisteren, wil je hem uitzenden, mail me even deconnectie@gmail.com. Dan komt dat goed.
1: De Connectie, het oud en nieuw radio.

favoriete zangers hier in de connectie. Michael McDonald. In dit geval hoorde je hem bij zijn band The Doobie Brothers uit de jaren 70. Het draaide wij What a Fool Believes in de Oud en Nieuw. Want is het niet prachtig om elk uur in dit radioprogramma Oud en Nieuw te vieren? Ja, dan tellen we af naar nummers zoals dit. Want wij draaiden eerst de nieuwere uitvoering daarvan. En die is gemaakt door de Bad Business Club samen met Sam Bear. En dat klinkt best lekker. Dat noemen we Yacht Rock, net zoals de uitvoering van...

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Ik ben er weer.
11: Ik ben er weer.
0: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
11: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
0: Met René van Elst.
12: We got it together, didn't we? Nobody but you.

You're the first, the last man, everything van Barry White. Een absolute showklassieker uit 74. Vrienden van de show, de laatste twee uurtjes zijn aangebroken van Krantcafé René. Ooit begonnen met een programma, maar ook weer een eind aan het programma, want Krantcafé René houdt op te bestaan. En ondergetekende neemt even wat tijd voor iets anders. Misschien een ander soort genre muziek, dat moet ik nog even bekijken. Maar in ieder geval, dit zijn de laatste twee uurtjes. En dat doen we natuurlijk met heerlijke muziek. Want deze klassieker van Elvaville kwam uit in 84 na een enorm succes van hun eerste hit. Eiste de platenmaatschappij snel een opvolger, waardoor de band dit nummer in slechts 2 dagen uit de grond stampte. Lekkere muziek, de aankomende 2 uurtjes op jouw radiostation.

Rocket van Mud, een echte glamrock knaller. Je band werkte in die tijd samen met de beroemde duo Chin en Chapman. We wisten dat de gitaarsolo in dat nummer bijna klinkt als Brian May van Queen. Met hun aanstekelijke sound en opvallende outfits waren ze destijds niet te missen. Ik wou al zeggen, komt er een muziek? Dat zal je niet gebeuren. Dat je een knop indrukt en er gebeurt niks. Nou goed, uiteindelijk is dit Bob Marley met deze prachtige platen. Waiting in a Fan.

Last Night in Soho van Davy D, Dozie, Big and Mick and Tits. Ja, een echte klassieker uit 68. En heel veel disjockeys braken hun tong erover. Even wat anders, tijd voor een flinke dosis rock van Queen. We gaan eventjes naar Now I'm Here.

nog steeds hier hoor. Jawel, Kroonkaveer René met ondergetekende Van Els. Je kan altijd een mailtje sturen. info@renévanels.nl. Dat komt het allemaal dik in orde. Queen was dat met Now I'm Here. Zo, Angela Beauville staat klaar. En is this a dream? Nou, volgens mij wel.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.

Don't Look Back van Boston. De titelsong van een tweede album uit 78. Wist je dat het meesterbrein Tom Scholz alles in zijn eigen kelder opnam? Hij was zo perfectionistisch dat hij zelfs de drumpartijen wel 60 keer heeft aangepast. Typisch het werk van een echte muzikale wetenschapper met een enorme passie. Ach, dit is ook zo'n mooie plaat uit de jaren 60. Een lekkere klassieker, Al Stewart. Met deze wereldhit, The Year of the Cat.

0: La Cumbia van Sailor, een vrolijke verrassing uit 91. Een band beroemd om een unieke zelfgebouwde Nickelodeon-instrument, bleef hiermee een opvallende comeback. We gaan even naar het debuutalbum van Guus Meeuwis en Vergant. Verbazing, in 96 was dit een echte klassieker. Verliefd zijn.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: SNB. Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
8: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
9: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
8: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
9: En jouw favoriete muziek.

The Wanderer van Donna Summer, een echte klassieker uit begin jaren 80. Na de jaren als de onbetwiste disco-koningin wilde ze wel eens wat anders. Dus ruilde ze haar bekende sound in voor de rock en new wave-invloeden. En een grappig detail is, het nummer gaat over een vrouw die het dagelijkse leven beu is en de wijde wereld intrekt. Zo, welkom bij het tweede uurtje Krantcafé René. Het laatste uurtje is geslagen, want hierna maken we geen Krantcafé René meer. Dus er komt er iets anders voor in de plaats. Wat? Dat weet ik niet. Maar dit is wel Spargo met Do You Like Me.

Zo, wat mij betreft mag je weer ademhalen, hoor. Dizzy Man's Brand was dit en The Opera. We kennen deze plaat, True DS misschien wel. We gaan eventjes naar de jaren 80 met Tim Finn.

Lonely Days van de Bee Gees, nummer uit 70, markeerde de grote comeback van de broers na een korte breuk. En het bijzondere is dat het nummer slechts in, ja, we kunnen wel zeggen 10 minuten schreven. Hoe kom ik aan die informatie? Ik heb er geen idee van. Het staat hier gewoon op papieren. Dit is trouwens Evil's Way uit 69 uitgebracht en werd de eerste grote hit voor Santana.

The Seven Rooms of Gloom van de Four Tops. Wist je dat de mannen zelf helemaal niet zo dol waren op deze plaat? Het nummer werd zo'n beetje de vreemde eend in een repertoire, waardoor ze het live bijna nooit hebben gezongen. Toch blijft het een geweldige hit. En dit is een nummer uit 70. Simon & Garfunkel en Brits Over Troubled Water.

Ze hadden niet veel tijd nodig om deze plaat op te nemen, want wist je dat ze deze in één take opnamen? Rapper's Delight met Sugar Hill Gang. We gaan naar deze prachtige ballad. Dit is echt de klassieker van de Culture Club. Het nummer heet Victims.

0: ABC, All of My Heart. We gingen even terug naar het jaar 82. Even tijd voor een biografie.
1: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: We duiken vandaag in de muziekgeschiedenis met de Ierse zanger Gilbert O'Sullivan. Het is natuurlijk de man achter de wereldhit Alone Again en Naturally. Gilbert werd geboren in Ierland, maar verhuisde als kind naar Engeland. En het is grappig om te weten dat hij zijn kenmerkend ritmische pianospel ontwikkelde door zijn achtergrond als drummer. In de jaren 70 was hij een absolute wereldster met hits als Claire en Nothing Rhymed. In Nederland stond hij destijds wekenlang op nummer 1. Wat weinig mensen weten is dat de hit Claire eigenlijk een dankbetuiging was aan zijn manager, omdat hij vaak op diens dochtertje paste. Later in zijn carrière werd Gilbert een belangrijke figuur in de muziekwereld door een baanbrekende rechtszaak over het gebruik van samples, wat de regels in de muziekindustrie voorgoed veranderde. Hij maakte tot op de dag van vandaag nog steeds nieuwe muziek. Van de jongen met die beroemde puddingkapsel tot een gerespecteerde singer-songwriter. Gilbert O'Sullivan is en blijft een icoon van de popmuziek.

Gilbert O'Sullivan, wat was ik er een fan van. En hier scheiden onze wegen, vrienden van de show. Want dit is het laatste deel van het programma Grand Café René. En dat betekent het einde van Grand Café René. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden in de afgelopen jaren. Dat je hebt geluisterd. En wil je mij een mailtje sturen? Dat mag altijd. info@renévanels.nl. Wat mij betreft, ik ga eruit met Peter Koelewijn en zijn Rockets. En klap maar. Ja, klap maar in je handen. We gaan terug naar 1981. Ik zeg, maak er een mooie dag van.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
9: J'aime les chansons.
10: Il y aura 100 000 chansons.
11: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Michel Fugain, Le Big Bazaar met Ringeding. En daarmee is J'aime les chansons begonnen. Leuk dat je weer luistert. En je zult er, hoop ik, geen spijt van krijgen. Want vandaag staat een groot deel van dit eerste uur met name in het teken van liedjes die meer doen dan alleen een paar minuten mooi klinken. Liedjes die zich verbinden met een mens, een herinnering of een bepaald moment in je leven. Mijn gast is straks Monique Aerts. Vorig jaar zag ik haar samen met pianist Dave Hannard en violiste Margriet Snelle optreden in Jan van Bezouw in Goorle. En die voorstelling is me bijgebleven. Juist omdat de muziek niet werd opgeblazen, maar heel dichtbij kwam. En op 1 november aanstaande keren ze terug met Bijzondere Chansons 2. Maar dat straks. Eerst gaan we luisteren naar Françoise Hardy en L'Amitié.

Vriendschap, verbondenheid en herinneringen. Het zijn van die woorden die in chansons voortdurend terugkomen. En misschien omdat we ze allemaal herkennen. Maar dan allemaal natuurlijk op onze eigen manier. Ja, en voordat ik met Monique Aerts in gesprek ga, wil ik haar eerst laten horen. Met een chanson dat we natuurlijk kennen van Zaz, Je veux. Een lied waarin alles wat geld, status en uiterlijk vertoon heeft, resoluut aan de kant wordt geschoven. Geen dure sieraden of luxe hotels. Geef mij maar liefde, vrijheid en levenslust. En dat vraagt om een zangeres die het niet alleen zingt, maar het ook een beetje durft uit te dragen. Hier is Monique Aerts.

0: Monique Aerts met Je Veux. En ik heb Monique nu aan de telefoon. Monique, welkom bij J'aime les chansons.
1: Ja, dankjewel. Vooral leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nee, ik vind het altijd leuk om je ten eerste om je te horen en natuurlijk ook om je te spreken. Vorig jaar zat ik zelf in de zaal bij jullie voorstelling in Jan van Bezouw. En ik moet zeggen, ik ging behoorlijk onder de indruk naar huis. Hoe heb jij die voorstelling zelf beleefd? Wat is jou daarvan bijgebleven?
1: Nou, ik moet zeggen, het was echt een warm bad. Ik vond het een geweldige middag. Dave, Margriet en ik, we hadden best lang toegewerkt na die voorstelling. Met heel veel liefde dat voorbereid. En om dan voor zo'n volle kapel te mogen staan met zoveel lieve mensen. Ik vond het een hele fijne sfeer. Ik ging met een heel warm gevoel naar huis. Ja, ik heb er echt van genoten. Wij alle drie ook, ja.
0: Ja, goed, die warmte die was wederzijds, want dat stralen jullie ook uit. En ontstond toen eigenlijk gelijk het idee, hier moet een vervolg op komen?
1: Nou, eigenlijk wel, want we hadden zoiets van, nou, dit is wel heel mooi om te doen. De kapel zat prachtig vol. Dus we hadden ook wel het vertrouwen van, nou, we kunnen hier wel een 2.0 versie van maken. Met eigenlijk grotendeels ook weer nieuwe liedjes. En we hadden ook wel het vertrouwen dat we dan een jaar later ook wel weer gewoon voor een volle kapel zouden kunnen gaan spelen. En we vinden het gewoon heel erg leuk om te doen. We genieten er heel erg van. Dus ja, we hadden wel zoiets van, dit blijft niet bij die ene keer. En de voorstelling die we vorig jaar gebracht hebben, die brengen we komende maanden nog 3 keer in andere theaters op andere locaties. Dus dat is natuurlijk ook heel fijn dat dat niet eenmalig is geweest.
0: Nee.
1: Dat we die ook nog een paar keer mogen doen. En dan nu dus de nieuwe voorstelling met een nieuw verhaal. Ja, dat is hartstikke mooi dat we dat kunnen doen.
0: Ja, dus mensen die vorig jaar al kwamen kijken, die gaan op 1 november iets heel anders meemaken.
1: Ja, die hebben er een paar liedjes, die vonden we te mooi om te laten glippen. Dus die doen we nog een keer. Maar grotendeels een nieuwe voorstelling. Ja, we willen wel ook, dat hadden we vorig jaar en dat willen we ook nu weer, gewoon weer een hele fijne muzikale middag beleven. En liedjes die gaan toch vaak over liefde, vriendschap, hè, verbinding. Soms komt er wat ellende en tristesse voorbij in een ballade. En ook weer heerlijke nezing liedjes om ook de lossigheid erin te houden. Dus dat zullen we ook dit jaar weer doen.
0: En hoe bouwen jullie dan zo'n voorstelling op? Beginnen jullie met een thema of zijn er eerst liedjes die jullie heel graag willen zingen en groeit daar vervolgens een programma omheen?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat we met z'n drietjes wel een soort, we beginnen met een brainstorm en een longlist. En dan wordt het lijstje steeds korter. En dan komen we uiteindelijk wel tot een totaal pakketje van liedjes waarvan we denken van, hey, die vinden we gewoon heel mooi om te brengen. Ja, daar zit ook bijvoorbeeld een mooie boodschap in. Of de violiste heeft een bepaalde herinnering bij een liedje. Of de pianist is liefhebber van een bepaalde zangeres. Dus we hebben daar met z'n drietjes wel een mooie samenstelling van gemaakt.
0: Ja, nou, ik ben in ieder geval weer heel benieuwd. Voordat we dit gesprek aangingen, heb ik jou ook gevraagd om een aantal nummers aan te geven die voor jou een speciale betekenis hebben. En het eerste nummer wat jij koos was van Vaya con Dios, Can el Río se clara. En wat trekt juist jou zo aan, juist in dit chanson?
1: Nou, het was eigenlijk zo dat eigenlijk de violiste kwam met dit nummer. Ik ben zelf, was ik eigenlijk altijd ook wel fan van Vaya con Dios. Ik vind dat de zangeres een hele bijzondere stem heeft. En dit liedje heeft een bepaalde melancholische sfeer. Het gaat over een femme fatale. En het bouwt ook heel mooi op. Het begint heel, heel langzaam. En het bouwt op in dynamiek en in ritme. En dan komt aan het einde ook die viool er heel mooi bij, waarin ik zie hoe Margriet, onze violiste, daar helemaal lekker los kan gaan. Ja. Dus dat totaalpakket en dan ook wel die duistere sfeer, wat je ook een beetje theatraal kunt brengen, wat ik dan ook wel heel leuk vind om te doen soms, maakt dat het ook een heerlijk liedje is om te doen, om te zingen.
0: Ja, want jullie gaan dit lied ook in jullie show doen, hè?
1: Ja, zeker, ja. Zeker, ja. Ja.
0: Nou, ik stel voor dat we nu eerst dan naar de uitvoering van Vaya Con Dios gaan luisteren. En dan praten we zo met jou verder.
1: Oké, leuk. Dankjewel.

Vaya con Dias met Quand el Río se clara. Een persoonlijke keuze van Monique Aerts, of eigenlijk van Margriet Snelle, de violiste die samenwerkt met Monique. En het is een chanson dat een plaats heeft in Bijzondere Chansons deel 2. Nou, ik begrijp die keuze wel. Dani Klein heeft zo'n stem waarin zelfs vrolijkheid altijd een klein krasje lijkt te hebben. Ja, en het vioolspel is natuurlijk ook fantastisch. En kan Margriet ook als geen ander. Nou, en dat brengt ons bij een andere stem die emotioneel bepaald niet op de rem trapt. Lara Fabian. Twee eenvoudige woorden. Je t'aime. Probeer die maar eens zo te zingen dat iemand ze na duizenden liefdeliedjes opnieuw gelooft.

0: Ik heb net Lara Fabian met Je T'aime laten horen. En jij doet volgens mij ook een cover van Lara Fabian. Heb je ook in je repertoire.
1: Ja.
0: Bij zo'n nummer ligt de emotie behoorlijk aan de oppervlakte. Hoe voorkom je als zangeres dat je emotie dat die de overhand gaat nemen?
1: Nou ja, dat is wel een uitdaging. En aan de andere kant, het is voor mij gewoon een soort gevoel van ja, het nummer beleven. Het nummer brengen zoals het voor mij goed voelt. En die emotie dat hij er overal neemt, heb ik gelukkig niet vaak. Dat het bij wijze van spreken op je stem gaat zitten of zo. Want dat kun je natuurlijk niet gebruiken. Ik moet wel zeggen, vorig jaar aan het einde van de voorstelling brachten we een nummer Hymne à l'amour. En voor dat liedje refereerde ik aan mijn ouders die in de zaal zaten. Ja. Dat ik zo fijn vond dat zij erbij waren. En dan wordt het heel persoonlijk. En als ik dan mijn ouders bij wijze van spreken ga aankijken, dan denk ik, dan zou het mis kunnen gaan. Hè? Want je wilt natuurlijk wel gewoon goed door kunnen zingen. Ja. Maar ja, die emotie mag er natuurlijk, die moet er zijn. Maar je moet wel je performance kunnen blijven brengen. Dus goed. Ik denk dat eigenlijk altijd wel, wel lukt. En het is ook wel heel fijn om ook bij elkaar als muzikanten onderling die emotie te zien. Hè. Zeker bij zo'n nummer van Lara Fabian, waarvan ik weet dat Dave daar, onze pianist, heel erg dol op is, op haar muziek. Hij heeft ook heel veel concerten van haar bijgewoond. Dan vind ik het ook wel heel mooi om die emotie bij elkaar zeg maar te zien. Dat je echt met z'n drieën zo'n nummer helemaal kunt brengen zoals je het zelf eigenlijk hebt bedacht.
0: Ja. Nou heb jij jezelf ook heel veel met de Franse taal bezig gehouden. Je spreekt volgens mij heel vloeiend Frans. Daardoor weet je denk ik ook wat je zingt. Hè? Dat lijkt me ook wel heel belangrijk.
1: Ik weet zeker wat ik zing. Vloeiend Frans is een iets te groot woord. Want als er een Fransman naar mij toe komt en met mij een gesprek gaat voeren, dan moet ik toch best wel mijn best doen. Maar ik ben de taal wel machtig. En ook, ik weet zeker wat ik zing. Want dat is natuurlijk het eerste vereiste. Is ook wel leuk, want de violisten en de pianisten spreken in principe geen Frans. Dus in de voorbereiding neem ik hem dan ook al mee in de betekenis van de liedjes. En vaak voelen ze dat wel aan, hè, aan de muziek en aan de sfeer. Ja, van waar een nummer over gaat. Maar dat inleven in de tekst is natuurlijk wel cruciaal. Dus dan moet je natuurlijk wel heel goed weten gewoon wat je zingt. En wat ik wel heel leuk vond vorig jaar, dat mensen die in de zaal zaten zeiden van, ja, ik spreek helemaal geen Frans. Ik versta het eigenlijk ook helemaal niet. Maar ik werd toch helemaal meegenomen in het verhaal. Ook omdat we natuurlijk de meeste nummers wel een soort van inleiden. Hè? Omdat ik het ook wel leuk vind dat mensen ook aan de voorkant ook wel weten wat er een beetje gaat komen. Hè? Juist omdat niet iedereen in het publiek de Franse taal begrijpt. En het is natuurlijk wel leuk voor de mensen als ze ook horen van een weten waar het over gaat.
0: Ja, dat is ook een van de leuke onderdelen van jullie show. Dat je inderdaad ook heel veel vertelt over de nummers. En waardoor het bij de mensen veel mooier, veel beter overkomt.
1: Jazeker, als je dan soms ook je persoonlijke herinneringen erbij betrekt. Hè, dan maakt het ook wat meer een voorstelling van ons.
0: Ja, je gaat ook de grote klassiekers niet uit de weg. Je noemde al Hymne à l'amour. Bij Aznavour of Piaf of Brel heeft iedereen onmiddellijk de oorspronkelijke stem in zijn hoofd. En hoe maak je zo'n chanson dan toch van jezelf?
1: Nou, kijk, bij de nummers van Charles Aznavour is dat eigenlijk daar moet je wel je eigen versie van maken. Want het is op zo'n melodieuze, vertellende manier haast gebracht door hemzelf. Dat is, vond ik ook wel echt een uitdaging. Dan moet je helemaal in die nummers kruipen en eigenlijk je eigen verhaal vertellen. Dus dat. Dan kom je automatisch los van het origineel. Ja. Bij liedjes bijvoorbeeld van Céline Dion, wat toch mijn idool is uit mijn jeugd. Zou dat wat dichter bij elkaar kunnen liggen? Hè? Dus dan zou je de neiging kunnen hebben om er wat meer onbewust misschien ja, erop te gaan lijken. Maar ik moet wel zeggen, met het verstrijken van de jaren, en je wordt ook ouder als zangeres of als artiest, ga je toch steeds meer je eigen kleur eraan geven. Dat is ook eigenlijk heel fijn om te doen. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan het nummer Milor van Edith Piaf, die we ook in de voorstelling hebben verwerkt in een soort van combinatie met een paar andere liedjes. Ja, dan waan je je wel een beetje in die sfeer. En dan, ja, dan krijg je ook wel een beetje die kleur misschien van Edith Piaf. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel leuk soms om te doen. Zeker. En dan wordt het wat theatraal.
0: Ja.
1: En dan vind ik, en dan mag ook soms. Hè,
0: zeker,
1: om het ook gewoon afwisselend te houden. Ja, ja.
0: Ja, ik laat weer zo meteen een chanson horen wat je zelf hebt uitgekozen. En dat is volgens mij iets wat jou persoonlijk raakt. En ik vond het een verrassende keuze van Lisa Rose, Dans le temps. Waarom juist dit lied?
1: Nou, weet je, ik vind het liedje Terug in de Tijd, het originele is van Yves Berends, vind ik eigenlijk een prachtig nummer. Ik vind het een hele mooie tekst. Ik merk ook als het gedraaid wordt dat het geeft een soort verbinding, een soort saamhorigheid. Bij onze deelname aan het Concours de la Chanson hebben we kennis gemaakt met een hele lieve, getalenteerde Nederlands-Franse zangeres Lisa Brose. En zij heeft dat nummer Terug in de Tijd vertaald in het Frans. En die versie hebben wij vorig jaar in onze voorstelling gedaan. Met toestemming van Lisa. En ik merk ook als ik het liedje zing, zelf, bij mezelf. Maar ook als ik bijvoorbeeld de Nederlandse versie zing. Onlangs heb ik hem nog gezongen voor een aantal mensen in een verzorgingshuis. En als je dan dat liedje zingt, dat komt echt binnen bij de mensen. En ik vind het een hele fijne, mooie tekst. En een heel fijn, lief, bijzonder liedje.
0: Nou, ik stel voor dat we dan nu naar de uitvoering van Lisa Rose gaan luisteren, Dans le temps. Dan kom ik zo weer bij je terug.
1: Dank je wel, Paul.

Ja, Dans le temps van Lisa Roos. En het is dus de vertaling van Terug in de tijd van Yves Berendsen. Een grote hit uit 2024. En een keuze van Monique Aerts, die het nummer zelf ook in haar show zingt en ook in het Nederlands. Ja, en dat brengt mij bij Barbara, Ma plus belle histoire d'amour. Maar Barbara bezingt uiteindelijk haar publiek. En misschien is dat wel een van de mooiste dingen die een artiest kan zeggen. Mijn mooiste liefdesgeschiedenis, dat zijn jullie.

0: Ja, we gingen van liefde naar afscheid. Jean-Jacques Goldman schreef met Puisque tu pars een chanson dat niet probeert afscheid kleiner te maken dan het is. Het zegt eigenlijk, als je moet gaan, ga dan. Maar wat je betekend hebt, verdwijnt daarmee niet. Ja, Monique Aerts is nog niet verdwenen. Monique, jij zingt samen met Dave ook op momenten waarop afscheid geen onderwerp uit een chanson is, maar werkelijkheid.
1: Ja.
0: Zing je op zo'n moment anders dan in een theater?
1: Nou, eigenlijk niet. Je zingt dan toch ook gewoon uit je hart, weet je wel. En je weet op zo'n moment dat je op liedjes kiest, liedjes zingt die de mensen zelf hebben gekozen, die voor de nabestaanden een hele bijzondere betekenis hebben. En ja, dat vind ik wel heel bijzonder en dankbaar om het te mogen doen. Maar de manier van zingen en het in het liedje kruipen en het gewoon met heel veel liefde brengen, is voor mij dan niet wezenlijk anders. Als ik in een theater sta of in een andere setting van een afscheid, of wat ik zojuist vertelde, in een verzorgingshuis voor mensen die heel erg genieten van live muziek. Ja, die beleving is toch wel op dezelfde manier eigenlijk.
0: Jij en Dave werken al heel lang samen. Hoe goed kennen jullie elkaar inmiddels muzikaal? Om maar een voorbeeld te noemen. Kan Dave aan één ademhaling of een blik merken dat jij vandaag iets anders gaat doen?
1: Nou, dat is misschien iets te veel gevraagd. Maar ja, we kennen elkaar wel heel goed. En het is wel heel fijn om zo op elkaar ingespeeld te zijn. Ja, je voelt elkaar gewoon goed aan. Dus op de een of andere manier voel je in liedjes wel aan waar de rustmomentjes zijn. Dan heb je eigenlijk aan één blik al genoeg. En dat is heel fijn. En die samenwerking koester ik ook enorm. Ik ben ook wel verwend met Dave als pianist, omdat hij echt heel veel kan spelen en ook in de voorbereiding dat heel, heel prettig en makkelijk gaat eigenlijk. Dus ja. Nee, daar geniet ik heel erg van, ja.
0: En wat voegt Margriet met haar viool toe?
1: Nou, die voegt een hele bijzondere klank toe. Die voegt heel veel toewijding toe, zou ik willen zeggen. En ook een repertoire waar je gewoon met die viool ook soms heel intiem en heftige sfeer kunt neerzetten. Want het zit ook vaak een soort dramatiek in de klank. Maar soms ook heel erg kunt uitpakken en kunt opzwepen. Dus ja.

0: vind magie met haar viool een heel mooi onderdeel van ons trio, zeg maar. En van onze voorstelling.
1: Nog één nummer wat jij zelf hebt aangedragen. Nu zei je zelf al dat Celine Dion een van jouw favorieten is. Maar volgens mij was dit nummer een favoriet van Dave.
0: De pianist Dave die kwam met dit liedje, zo van het liedje Ordinaire. Het is eigenlijk een ode aan de mensen achter de artiest. Hè, waarin grote artiesten toch worden gezien als soort van onaantastbaar. Terwijl daar van diep van binnen zit natuurlijk ook gewoon een kwetsbaarheid. En iemand die ziek kan zijn en alles, van alles mee kan maken. En terwijl je misschien als artiest dan het gevoel moet hebben dat je altijd moet leveren en altijd moet presteren. Dus die druk die daarbij komt kijken, die wordt heel mooi verwoord in dit lied. En dat kwam natuurlijk toevallig wel samen afgelopen week. Heb ik ook de beelden gezien van de comeback tour van Celine Dion. Ja. Dave was volgens mij een van de 9 miljoen mensen die zich had ingeschreven voor een kaartje. Maar niet was uitgeloot. Dan zie je in die beelden wel de kwetsbaarheid en ook de vergankelijkheid. Dat ook de allergrootste artiesten soms door wat voor redenen dan ook moeite hebben om letterlijk overeind te blijven. Dus dat kwam wel heel mooi samen afgelopen week, die beelden. En dan dit nummer in het achterhoofd. Wij doen hem zelf ook tijdens onze voorstelling. Ik vind dat het ook wel een bijzondere boodschap eigenlijk.
1: Dan gaan we nu luisteren naar Celine Dion met Ordinaire. En daarna kom ik nog even bij je terug.

0: Het was dus Céline Dion met Ordinaire, de keuze van pianist Dave Hannard. Marieke, ontzettend bedankt voor jouw mooie verhalen. Ik kijk uit naar 1 november, want luisteraars, Monique Aarts is samen met Dave Hannard en Margriet Snelle.
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SMB.
3: J'aime les chansons.
4: Toute la musique que j'aime.
5: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul Stoutenberg.
6: J'aime les chansons, waar de mooiste Franse klanken tot leven komen. Met

Ja, tweede uur van J'aime les chansons. In het eerste uur was zangeres Monique Aerts mijn gast. En we spraken over van alles en nog wat. En je hebt waarschijnlijk meer van haar leren kennen. Voor zover je haar nog niet kende. En dit tweede uur begonnen we met een chanson waarvan de titel eigenlijk uitstekend samenvat waar we het afgelopen uur over hebben gehad. C'est beau la vie. Het leven is mooi. Niet voortdurend natuurlijk, zo optimistisch is zelfs het Franse chanson niet. Maar juist de kleine dingen kunnen het bijzonder maken. Het was Tess Merlo en zij komt gewoon uit Nederland. Nu krijgen we Florent Pagny, een van die stemmen die je na een paar woorden onmiddellijk herkent. In La Où Je T'emmènerai belooft hij iemand mee te nemen naar een plek waar schoonheid, liefde en dromen nog bestaan. En dat sluit eigenlijk prachtig aan bij het laatste chanson van ons vorige uur. Dat was Aznavour's Emmenez-moi. Eerst wilde Aznavour meegenomen worden, nu neemt Florent Pagny ons mee.

Ja, we reisden verder, maar eerst naar een veel kleiner tafereel. Dit was Nicolas Perrac met Un volet bas de l'ail. Alleen al die titel is prachtig. Een luik dat in de wind klappert. En Perrac is een chansonnier die van een ogenschijnlijk klein beeld een complete herinnering kan maken. Ja, en daarna keren we terug naar mijn gast uit het eerste uur. Er is op YouTube en dergelijke kanalen niet zo heel veel van haar te vinden. Daarom zou ik je ook aanraden om live haar te zien. Ze komt bijvoorbeeld 1 november in Goorlen. Daar hebben we het natuurlijk over gehad. In dit chanson wat ik nu laat horen vertelt ze over haar liefde voor het chanson en de manier waarop zij samen met pianist Dave Anhaert en violist Margriet Snelle liedjes een eigen kleur probeert te geven. En zo wordt het interessant, want ze waagt zich aan een chanson dat vrijwel iedereen kent. En dat is Amsterdam. Een lied waarbij Jacques Brel als een soort onzichtbare reus naast iedere zanger die eraan begint staat. En dan moet je dus niet proberen Brel te worden. Dat gevecht verlies je bij voorbaat. Maar zoeken naar je eigen verhaal. En dit is de interpretatie van Monique Aerts.

Ja, ik was door de titel even in de war geraakt. Dit is eigenlijk een compilatie van nummers die Monique Aerts op... Die je op internet kan vinden. Dus ik laat het nog een stukje horen om toch een indruk te krijgen van wat Monique allemaal presteert. En straks krijgen we later in het programma nog een nummer wat gewoon in de huiskamer is opgenomen. Maar nu nog even Monique Aerts.

Dat was de Belgisch-Zwitserse zangeres Stephanie Blanchoux. En naast zangeres is ze ook actrice en auteur en behoort tot die Franstalige artiesten die zich niet gemakkelijk in één hokje laten stoppen. Dit was Rendezvous. En we gaan nu nog veel verder terug in de tijd. Charles Trenet kennen we natuurlijk van zijn lichtheid, zijn fantasie en chansons als La Mer. Maar Trenet kon ook een gedicht nemen en daar muziek van maken die de woorden alle ruimte geeft. Verlaine is gebaseerd op Paul Verlaine's beroemde gedicht Chanson d'automne. Les sanglots longs des violins de l'automne. De lange snikken van de violen van de herfst. Veel Fransen kun je het bijna niet krijgen. Poëzie, melancholie en herfst in één chanson. Dit is Charles Trenet.

bleven nog even bij het oudere Franse repertoire. Dit was Edith Piaf samen met Le Compagnon de la Chanson. Dans les prisons de Nantes. Geen typisch Piaf-chanson over de straten van Parijs of een verloren liefde, maar een oud Frans volkslied. Een verhaal over een gevangene, de dochter van de cipier en uiteraard, want we zijn tenslotte in een chanson, liefde en ontsnapping. En in de jaren 40 maakten Piaf en Le Compagnon er een eigen versie van. Ja, en als je Edith Piaf zegt, is er één chanson waar je bijna niet omheen kunt. Maar ditmaal niet gezongen door Edith Piaf zelf, maar door Patricia Kaas. Je ne regrette rien.

Ja, hiervoor hoorde je de echt eigen versie van Patricia Kaas van Non, je ne regrette rien. En dit was de eigen versie van onze eigen Caroline Rutte van C'est ma vie, wat we natuurlijk kennen van Adamo. En straks nog een keer Monique Aerts met Pas sans toi, een cover van Lara Fabian. Maar eerst Natasha Saint-Pierre. Ze heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk bezighouden met spiritueel en religieus repertoire. En samen met Glorious zingt ze Le Cantique des Cantiques. En dat is eigenlijk het hooglied. Want dat is interessant, want het hooglied is natuurlijk eeuwen oud. Maar de teksten behoren tegelijkertijd tot de meest uitgesproken liefdespoëzie uit de Bijbel. Menselijke en spirituele liefde raken elkaar voortdurend.

bijzondere chansons. En vorig jaar was ik bij het eerste deel en dat was ontzettend de moeite waard. Leuke zaal, de kapel in Jan van Bezouw. En als je daar kaartjes voor kan krijgen, dan zou ik dat zeker doen. We gaan verder met een andere Nederlandse artieste die eveneens haar weg naar het Franse chanson heeft gevonden, al jarenlang trouwens. Machteld van der Gaag. En dit is La Mouette, de zeemeel. Een titel die meteen ruimte oproept, want wind, zee, vrijheid. En misschien ook een beetje verlangen naar iets wat net buiten bereik ligt.

0: leven.
1: Bonjour, c'est moi, Maurice Mounet. Welkom bij het meest prachtige radioprogramma van de Franse muziek, waar ook onze nummers de revue mogen passeren. Geniet u van J'aime les chansons.

Ja, Maurice Monet. We kennen natuurlijk van Rob de Nijs foto van vroeger. Maar hij maakt altijd hele mooie vertalingen van Nederlandse nummers. En dit was La Photo du Passé. Ja, foto is eigenlijk een gek ding. Hè? Het is een iets van een fractie van een seconde leggen ze iets vast. Maar jaren later kan die ene fractie een compleet verleden terugbrengen. Ja, nu mocht de melancholie even aan de kapstok. We gaan terug naar de jonge Sylvie Vartan en naar 1964. La plus belle pour aller danser, geschreven door Charles Aznavour en Georges Garvarance.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Ah! Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: Amanda Marshall kreeg je te horen.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is afkomstig van het titelloze debuutalbum dat ze uitbracht in 1996. Deze Canadese zangeres Amanda Marshall. Het nummer beschrijft de nostalgie, de spijt en de emotionele nasleep van een verloren liefde. Wat een heerlijke single werd het, hè? Beautiful Goodbye. En daarvoor, als eerste vanavond, in deze liefde enzovoort, Sienna Spyro en Material Lover. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Het vliegt voorbij, hè, zo'n week. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Maak het lekker gezellig thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren. En geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is het meest romantische programma van de Lage Landen. Ik ga jullie dus gezelschap houden met bijvoorbeeld High Energy. We gaan zo meteen terug naar 1977. You can't turn me off in the middle of turning me on. Ja, eentje voor Glamadaros. Ken je hem nog? 1988. Long and lasting love. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

voormalige First Lady van Frankrijk. Want in 2008 trouwde ze met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. De Italiaans-Franse singer-songwriter en voormalig supermodel Carla Bruni. Ze bracht een cover uit, want het is origineel natuurlijk afkomstig van Depeche Mode. In 2017 haar fijne uitvoering van Enjoy the Silence. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is natuurlijk vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken hoe het met jouw liefdesleven uiteraard is gesteld de komende week. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, gewoontegetrouw staat het natuurlijk aan vast op onze Facebookpagina. Daar kan je het al in alle rust nalezen. Liefdespatie ENZ, zo vind je onze Facebookpagina terug. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Het liefdeshoroscoop dus. Zometeen, Higby met Nothing. Na India 1996, voor Mick Hucknall en zijn band Simply Red, Never Never Love.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja,

tekst beschrijft hoe zeldzaam ware vriendschap is. En het benadrukt dat echte vrienden pas zichtbaar worden in moeilijke tijden. En niet wanneer je succes of geld hebt. Het is trouwens een cover, want het is een Nederlandse bewerking van het Duitsstalige nummer van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. En het ging over iets helemaal anders, want dat ging over het ontsnappen aan de dagelijkse sleur. André van Duin, hier in Liefde enzovoort uit 1984. Een echte vriend. We gaan zo meteen samen naar 1978. Ik heb namelijk Lee Towers voor jullie klaarstaan. Met Frankie. Maar eerst een melancholische pianoballet. De tekst gaat over een man die een relatie puur rationeel probeert te analyseren. Hij realiseert zich dat liefde niet volgens de wetten van de wetenschap werkt. De bekende regel, oh take me back to the start, verwoordt de diepe wens om terug in de tijd te gaan en fouten ongedaan te maken. Coldplay, The Scientist.

van de bekroonde film Tootsie, met Dustin Hoffman en Jessica Lange in de hoofdrollen. Stephen Bishop uit 1982, It Might Be You. En natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. En niet te vergeten, straks in deel 2, dan krijg je natuurlijk van mij ook het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal eindelijk van dichterbij bekijken. Zover is het dus nog niet. Want ik heb in dit uur bijvoorbeeld nog eentje uit 1989. Alexander O'Neill en Hearsay. Graag tot zometeen.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

0: eigenlijk was het toen een historisch moment in de popgeschiedenis. Het was namelijk de eerste single die uitkwam na het plotselinge vertrek van Gary Halliwell in mei van 1998. Haar vocalen zijn echter nog wel gewoon op dit nummer te horen. Spice Girls en Viva Forever. En daarvoor als eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort. Rosalia en dat prachtige Sauvignon Blanc. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. En breng jullie de allermooiste love songs van toen en van u. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes heb je geduld nodig. En dan kom je eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje uit 1971. Of John Lennon. Imagine komt eraan. Na deze voor Gerard Joling. Dit is Love Is In Your Eyes. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Amper 4 minuutjes en een half zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met dit geweldige nummer voor de 1975. Guys.

0: een aantekening uit een tweedehandsboek waar een afscheidsbrief uit dwarrelde. Dat geweldige Guys, de 1975 kreeg je te horen, ook alweer uit 2020. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week met jou allemaal staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Plots krijg je zin om minder te twijfelen en meer te voelen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen nieuwsgierig maakt, zonder veel moeite te doen. Bij koppels helpt een spontaan moment om opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien. Tegen komende zondag voel je beter waar je hart echt rust vindt. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en stabiliteit blijven belangrijk. Maar je merkt deze week dat liefde ook wat verrassing nodig heeft. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die totaal anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een kleine verandering opnieuw frisse energie. Venus helpt je om warmer en opener over te komen dan gewoonlijk. 4 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je hebt nood aan gesprekken die blijven hangen in plaats van vluchtige aandacht. Singles voelen sneller een mentale klik die later emotioneel dieper blijkt te gaan. Bij koppels helpt humor om kleine spanningen te verzachten. Naar het weekend toe groeit het verlangen naar meer duidelijkheid. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens komen deze week sneller binnen dan anders. Singles kunnen plots merken dat iemand meer betekent dan eerst gedacht. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor extra verbondenheid. De opbouw naar de volle maan maakt emoties intenser, maar ook eerlijker. Kreeft, je hebt er 5.
1: Leeuw.
0: Je straalt veel aantrekkingskracht uit, zonder dat je daar bewust moeite voor doet. Singles kunnen genieten van onverwachte aandacht die hun zelfvertrouwen versterkt. Bij koppels ontstaat er opnieuw meer warmte wanneer jullie samen iets luchtigs ondernemen. Vooral zaterdag brengt een lichtere sfeer in de liefde. De leeuw is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je probeert alles te begrijpen, maar liefde laat zich niet altijd logisch verklaren. Singles kunnen iemand ontmoeten die je net charmeert door onvoorspelbaar te zijn. Bij koppels helpt het om minder te focussen op details en meer op het gevoel zelf. Een kleine verrassing kan deze week veel betekenen. 2 knuffelpunten voor de maagd. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een 3.

0: hangt een zachte romantische sfeer rond je, waardoor contacten natuurlijk verlopen. Singles voelen sneller aan wie echt interesse toont. Bij koppels ontstaat er meer harmonie wanneer verwachtingen eerlijk uitgesproken worden. Venus versterkt je charme en maakt kleine gebaren extra betekenisvol. 7 knuffelpunten weegschaal.
1: Schorpioen.
0: Iets wat je lang verborgen hield, wil nu naar buiten komen. Singles voelen een sterke aantrekkingskracht tot iemand die moeilijk te doorgronden blijft. Bij koppels kan een eerlijk gesprek eerst spannend aanvoelen, maar uiteindelijk veel opluchten. Richting de volle maan wordt alles emotioneler beleefd. 3 knuffelpunten.
1: Boogschutter.
0: Spontane momenten zorgen voor de mooiste verrassingen. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwachte situatie of uitstap. Bij koppels brengt een luchtige sfeer opnieuw plezier en ontspanning tussen jullie. Je merkt dat liefde niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn om echt te voelen. 6 knuffelpunten boogschutter.
1: Steenbok.
0: Je houdt gevoelens liever onder controle. Maar deze week lukt dat minder goed. Singles twijfelen soms te lang voordat ze een stap zetten. Bij koppels helpt openheid om misverstanden te vermijden. Het volgende weekend kan een emotioneel inzicht brengen dat langer blijft hangen. 1 knuffelpuntje.
1: Waterman.
0: Nieuwe ideeën en gesprekken brengen beweging in je liefdesleven. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen op een originele manier verrast. Bij koppels zorgt een onverwacht gesprek voor meer begrip en verbondenheid. Je voelt dat er opnieuw ruimte ontstaat voor iets nieuws. 8 knuffelpunten voor de waterman.
1: Vissen.
0: De aankomende volle maan versterkt je intuïtie en maakt gevoelens helderder. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. Bij koppels groeit de verbondenheid wanneer je durft te zeggen wat je al langer voelt. Na het komend weekend keert er meer rust terug in je hart. 4 knuffelpunten voor de vissen. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat uiteraard weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.
2: Meester Frank...

gaat over verdriet, de spijt en de trots na een pijnlijke relatiebreuk. De zanger worstelt met gemengde gevoelens. Hij mist zijn ex-partner enorm, maar weet tegelijkertijd dat het beter is om het contact definitief te verbreken. Die grote hit van The Alan Parsons Project uit 1984, Don't Answer.

als je dit hoort, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutje van jullie meegebracht.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
3: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek. En dat speciaal voor jou.

Een volgende gedicht, wat ik ga voorlezen, is geschreven door Irene. Titel: Stilte voor de storm. Stilte voor de storm, in de vroege ochtendgloren. Stilte voor de storm, kan die stilte mij nog bekoren? Stilte voor de storm, als ze één voor één ontwaken. Stilte voor de storm, zal de stilte gauw gaan staken? Stilte voor de storm, iedereen loopt heen en weer. Stilte voor de storm, en dan denk ik keer op keer. De storm is er weer, de stilte is weer voorbij. De storm is er weer, bij de badkamer weer in de rij. De storm voor de stilte, de dag is bijna rond. Stilte voor de storm, als een ieder zijn bed weer vond. Stilte voor de storm, tot de nieuwe morgen stond.

0: Ja, beste luisteraars. Afgelopen.
1: Radio SMB.
2: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio SNB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SNB.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw salesteam halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek.